Wat haft je ändert in din leven? Er blijft din leven gans even een nust en dat alles hier immer verwacht, alles blijft kraakzister eenmaal weer. Welkom te de Evangelische Boodschaft radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner en vandaag ändernis in ons leven. Ik geloof je bekend dat alle ons leven ändert. Wo ons vijf jaar terug laat, is niet wo ons vandaag laat, wo ons leven vijf jaar terug weer, is niet wo dat vandaag weer. Dingen ändern. Maar wo handel wie met ändernis? Wo zei wie God? Hij ändert niet. En wo wil God ons leven veranderen? Dat is ons thema voor vandaag en nächste week. So voor allemaal die harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States of Canada, Deutschland, dankjewel voor harken. Ik geloof deze boodschap kan praktisch zijn voor die in die leven, wo die kost met ändernis schaffen en wo die kost kicken, wo God

Dang shine for a shine at light. Die harsia na de eifengelische Botschaft radio program. Mi nomen es Wes Heppner. Dang shine for harchen. In de laatste tijd zijn we derg dat leden en stoven van Jezus Christus je gaan. We gaan je zijn wo hij ver den hohen priester via, wo hij ver Pilatus via, wo hij Barabbas in je steed noem, Barabbas via schuldig, Barabbas zal stoven en daarna Jezus mjuk am free. En dat is een beeld van wat we kunnen vrijworen door Jezus Christus. En dat is dat evangelium, dat is de geschicht van onze redding, wanneer we Jezus Christus aannemen als ons persoonlijke Heer en Heiland. En wanneer je een van deze boodschap hebt gemist, kan je op ons YouTube-channel opgaan, bloos gospel message, of evangelische boodschap nozeken, of mij noemen, Wes Heppner, en kan je dat vinden en deze boodschap waar harchen. We willen in de maand van september een klein beetje naar andere steden kijken in de Bijbel en opvangen met deze week met een thema wat ieder van ons onschieren deed. En dat is het thema van anderness in leven. Dingen blijven niet hetzelfde. Dingen anderen, dus veranderen wat passiert en wat doe je met dat, wat schaaf je met dat, wat is dat in ons leven. Wanneer je een beeld wist kijken van die leven, vielleicht van 5 jaar terug, of 10 jaar terug, of vielleicht best je oud, je nog 20 of 30 jaar terug, waar laat die? Waar hast je geändert? We zijn dat in ons fysische karpa, der ons leven, die blijft niet hetzelfde. We worden gerater, of bekleander, we wassen voller, of we nemen wicht op, en dat zijn verschillende dingen met ons stem, onze karpa, wat anderen dat, durch ons leven. Onze familie ändert durch een tijd. Onze kinder was een gerater, vielleicht wens wie we die tijd terug, wenn die clean werden. Ik weet voor onze familie, er zijn veel anderenis passiert in ons leven, besonders dit laatste jaar. Onze eerste dochter, die bevriet zich. En dat is een grote anderenis. Ik weet nog, wanneer ze clean werden, waar we top spelen, die tijd top houden, dat ging zo zeer schoon. Maar die tijd is voorbij. Dat is een ändernis. En daarna, die ändernis passiert over hoe handel ik met die in leven. John Maxwell zegt dus dit. Ändernis passiert te jeder einer. Maar als we wassen doen door die ändernis, dat is onze entscheidung. Einzimal doen we dat jendel was we niet, maar we hebben de gelegenheid te wassen. Helen Keller zegt dus dit. Wann din Weg von din Leben beendet, das ist nicht die Eng von der Weg, aber du machst dann auch drehen, wann er beendet. Wenn du Glück geht dann bist du in Groven. Einzimal fällt ans Leben so statt. Dinge ändern und einzimal Dinge ändern so bosig, weit wir uns nicht rot und sehr wie wir im Groven. Für uns plötzliche Menschen ändern ist es ein schwerer Thema. Wir haben gelernt, believe be what you learned ist, und in uns Kopf meint dort, dann soll alles so krank bleiben, als dort einmal wir. Und das ist bloß nicht so dort. Wir werden drei Dinge bekicken von Ändernis. Nummer eins, Gott ändert nicht. Wir sind so dankbar, dass Gott nicht ändern wird. Sein Wort ändert nicht, er ändert nicht. Er ist das selbe gestern, von der und für immer. Und dann das zweite, uns Leben ändert mit Zeit. En wo handel wie met deze ändernis?